mazang ring bo azang go na mazang ring bo azang go hasro mini hi ai mazang ring bo azang go anda khore ya bani lai shi mia lai shi ke adong phuri